0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Well, hello, everybody. This is Pam McBeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek, hè? Dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sam en Amor.
1: Dit is Wim Poulsen.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Jo Annelen.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: go on home. You don't belong here with me.
1: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
2: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
3: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
4: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
5: En mijn moeder vond het ook zielig.
6: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
7: Ze was witjes.
8: Ze moest ook een beetje huilen.
9: Haar was uitgevallen.
10: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
11: Ze moest in coma.
12: Of ze krijgt chemokuren.
13: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
14: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
15: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
16: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
17: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
0: This is gonna hurt. This is gonna hurt like hell. This is gonna damn near kill me. Sometimes the truth ain't easy.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: en Giel. Dit is Crossroad Country Radio.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

We zijn weer geland. Ja, waar zijn we dan in geland? Nou, we zijn weer geland in the country. Back to the country. Je hoorde de formatie Alabama. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op mijn programma. En ik moet zeggen, ik ben een beetje ziek. En dus zult u vragen van, wat heb je dan? Ik heb last van country koorts. Dan denkt u, country koorts? Wat is dat dan? Nou, ik zou u vertellen, ik was afgelopen vrijdag. Was ik in Tivoli Vredenburg. Waar country koorts de Honky Tonk Night deed. En wat is Country Koorts? Country Koorts is een podcast. Die kunt u vinden op Spotify. En ook als u gewoon Google in tikt Country Koorts, dan komt u ook bij hun website. Ik zou zeggen, als u een echte country liefhebber bent, ga daar eens naar luisteren, want daar hoort u zulke mooie gesprekken. Waaronder een niet de laatste, maar de ene laatste podcast met Waylon en met Keenan Shook over de pedalsteel. Echt zeer de moeite waard om dat te gaan luisteren. Maar goed, weer leuke gesprekken gehoord afgelopen vrijdag. Ontzettend mooie muziek gehoord van Waylon en Nathan Kip uit Texas. En de Ramblin' Boots was een topavond. Goed. Dat ook een beetje met Back to the Country. Ja. Shania Twain, die kunnen we daar in dat vakje ook wel plaatsen. Momenteel erg druk met haar optredens in Las Vegas. In het casino. Hier een oudje van haar, maar wel een enorme hit. No One Needs to Know.

Zo, wat een gewild op de vroege morgen. Gedaan door Roy Orbison met Born to Love Me. Zou je maar gebeuren, hè, dat je iemand tegenkomt waar je dat gevoel bij kan krijgen. Er zijn veel mensen die dat hebben, maar ook mensen die dat niet hebben. Maar hoe dan ook, het begint allemaal om het van jezelf te houden. Want als je dat niet doet, kan je ook geen liefde geven. Was ondergetekend. Dokter Anders. Ja. Nou, we gaan maar over tot de orde van de dag. Ik ben er trouwens helemaal vergeten dat we zitten natuurlijk nog in de maand juni. Daarin is de maandartiest Blake Shelton. Ieder uur een nummer van hem. En in de dubbeldraai hebben wij Skeeter Davis. Daar twee prachtige nummers van. En natuurlijk de inzending van Han.

Ja, Koos Bloemsma hoorden we hier. En die draaiden we op verzoek van Jan Heg. En deze Koos die komt af en toe nog wel eens voorbij. Is helaas niet meer onder ons. Want ja, wie was die Koos Bloemsma? Was geboren in 1952, Emmerik Kompaskum. 19 december 1980 overleden. Hij was een Nederlandse zanger en gitarist en lid van de bands Bucket Company en Black Lake. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste gitaar en speelde in de jaren 60 in verschillende bands zoals die Buckle Company en maakte in 1975 de overstap naar Black Lake. Naast zanger was hij ook songwriter en schreef onder andere een nummer voor het nummer Boer Harms. Ik kom Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hoor van disco. Ja, van de Dutch Boys. In de nacht van 19 december om 1:30 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk. Hij werd 28 jaar. Ja, dan kan je ook verliefd worden. En een van je eerste bezoekjes hebben en blijven overnachten en een heerlijke ontbijt krijgen. En dan ook nog een stukje country opvoeding. Dat gebeurt er allemaal bij Hester en Bjorn. Ja, Bjorn, je zult denken van, nou, ben ik dat? Ja, daar ben jij. Ik begrijp dat je een klein beetje country les krijgt. Nou, een advies van mij. Ga samen met jouw Hester een film kijken. A Star is Born. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar ga die samen kijken. Die is vast nog wel ergens op te duiken. En dan krijg je een lesje in de country en een lesje in de liefde. Deze is voor jullie. Veel geluk samen.

staat als een paal boven water, om het zo maar te zeggen. Country Strong, je hoorde de eerste van Blake Shelton. En daarvoor Lady Gaga samen met Bradley Cooper in Always Remember Us This Way. Gaan we naar een dame die, wat was dat, 1978 een prachtig album uitbracht. Onder de titel Love Me Again. Ik heb het over Rita Coolidge. Daar draai ik Hello Love Goodbye van. Prachtig nummer.

Ja, Willie Nelson en Friends, daar komt het vandaan. Ray Price hoorde u hier samen met deze ondergetekende Willie Nelson in Nightlife. Ja, ook een grootheid in de countrymuziek natuurlijk, die Ray Price. Mogen we ook best wat meer van gaan draaien. Maar we gaan toch terug naar de wat nieuwere, althans. Ik zal eens kijken hoe oud dit is. Oh ja, The World Can't Wait. Dat was een album van Waylon uit 2018. Toen deed hij ook al lichtelijk een poging om de country weer wat terug te brengen. Was natuurlijk na dat avontuur van het Songfestival met Ilse als zijnde de Common Linnets. Maar Shadow in the Dark staat op de verzoeklijst van Johan. Of ik die voor Brandon wil draaien. En hij schrijft erbij een supermeid met een hart van goud. Maar Brandon lijkt me een beetje een jongensnaam. Maar goed, het kan. Je hebt wel meer meisjes-jongensnamen zoals René. Om een idee te geven. En Kees. Je hebt meisjes die heten Kees, maar ook jongens die heten Kees. Zo kan het geschieden. Maar hier is in ieder geval Waylon met Shadow in the Dark.

0: Shadows in the Dark. Prachtig. U hoorde Waylon.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, we gaan eens even kijken op het lijstje. Wij gaan naar 11 juni. Wilma Burgess en Tumbleweed Smith. We gaan naar 12 juni. Chris Young, Junior Brown en Penny J. Dan zie ik op 13 juni Howard Vokes staan. Mary Lou Turner. En op 14 juni Janie Black. We gaan naar 15 juni Leon Payne, Waylon Jennings, Parker M. McCallum, moet ik zeggen. Parker McCallum. En op 16 juni Terry Gibbs en Billy Crash Craddock. En dan gaan we naar last but not least, naar de 17e juni, Mickey Guyton, Monty Gould en Red Foley en String Bean. Nou, we hadden net Waylon. En we krijgen nu weer Waylon. Maar dan Waylon Jennings. En wat gaan we van hem draaien? Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik moet even spieken of ik dat wel goed zeg. En volgens mij zeg ik dat wel goed. Want in 1977... had de formatie Fleetwood Mac het album Rumours. En op dat album staat het prachtige Songbird. Maar dat gaf Waylon Jennings ook inspiratie om dat nummer op eigen wijze te vertolken. En dat is terug te vinden op zijn gelijknamige album Songbird. Hier is Waylon Jennings met Songbird.

Precies, John, in welke vorm dan ook. Het is altijd goed om weer thuis te komen. Op je eigen plekje. Je eigen bedje. Je eigen wc-potje. Dat hebben we toch allemaal. Dat we toch het lekkerste zitten op ons eigen toilet. Dat denkt u, waar heeft hij het over? Maar het is wel een feit, hè? Ik zie u denken nu, ja. Maar... ja, eigen haard is goud waard, toch? Precies. En dat is precies wat John Denver een beetje probeert te vertolken hier in Back Home Again. Op verzoek van de Hattie, die daarbij zegt, goedemorgen Zutphen. Ik zeg, goedemorgen Sneek. En daaronder kwam een verzoekje van Jan Heg om Daniel O'Donnell te draaien met One Day at a Time. Nou... we gaan luisteren hoe Daniel het daarvan afbrengt.

blijft toch een hele grote zangeres dit. Amy Lou Harris met de Brand New Dance. En daarvoor draaide ik Daniel O'Donnell op verzoek van Jan Hecht met One Day at a Time. En van het verleden gaan we weer een stukje terug naar het heden. Althans, 3 jaar geleden kwam Chris Stapleton met het prachtige album Higher. Daarvan draai ik het mooie The Day I Die.

Een van de laatste kunstjes van Raoul Malo. Ik wil niet zeggen met de Mavericks. Althans, het is natuurlijk wel de Mavericks. Maar daar is en daar was Raoul Malo natuurlijk de leadzanger van. Maar na het overlijden op 8 december heeft de band toch weer... hoe zeg je dat? De draad weer opgepakt. Misschien moet ik het zo een beetje vertellen. Eigenlijk op het moment dat Raoul heel ernstig ziek was en thuis aan het... Althans, wat men toen dacht aan het herstellen was, hadden ze een tribute. Speelde de band, of had de band een optreden met gastoptreders die de nummers van de Mavericks vertolkten. En dat waren Emily West en James Otto onder andere deel van. En met deze twee gaan ze toch op tour. Ze zijn bezig een tour te plannen door een world tour. In ieder geval door Amerika en Europa. Om toch de muziek te omarmen van de Mavericks. Maar dan door anderen gezongen. Maar wel eigenlijk, ofwel door de band natuurlijk gespeeld. Dus ik zou zeggen, hou hun site in de gaten. En dan kunt u zien wanneer ze Nederland aandoen. Maar daar zal ik u ze ook zeker wel van op de hoogte brengen. Tijd voor de tweede van de maandartiest, Black Shelton. De tweede die ik van hem ga draaien is het nummer Corn. En eens even kijken, dat is terug te vinden. Nou, kan ik dus even niet zien. Dus denk een keer door het management gestuurd. Want er staat een bepaalde info bij die ik niet met u kan delen. Maar we gaan hem in ieder geval draaien. Hier is Korn.

Ik me echt wel schuldig blijven van wie nou het origineel is, want we kennen hem natuurlijk hier voornamelijk van James House, maar zal eens kijken of ik daar wat van kan vinden. Dit dateert van 2014 van het album Shape 'Em In. Je hoorde Alan Gregory met This Is Me Missing You. We gaan zo langzamerhand naar de weerberichten. Kijken hoe het weer zich de aankomende dagen gaat houden. Maar ik kreeg in het mailtje van Johan nog een verzoek om een extra nummer te mogen aanvragen voor Ellie. Ze wordt 80 jaar en dat viert Ellie in het Café Het Hart op zondag 14 juni. Dus vanavond dus. Althans, mocht u in de herhaling zitten op woensdag, dan is die avond natuurlijk al geweest. Het verjaardagsfeest begint om 3 uur in de middag tot en met 6 uur. En ik hoop dat ik dan de downloads binnen heb als het verjaardagsfeest begint. Want dan zou dat een zeker mooi cadeautje zijn voor Ellie. Ellie! Nou, waarschijnlijk luister je dit dan af. Zou ik zeggen, Ellie, een geweldige leeftijd, 80 jaar. En blijf vooral gezond en een hele fijne verjaardag. En dit nummertje heeft Johan voor je aangevraagd. Purple Rain van Dolly Parton.

0: aan dat op die leeftijd, hè? Want dit is nog niet zo heel erg oud. Dolly Parton met Purple Rain, terug te vinden op haar album Rockstar uit 2024. En er waren al natuurlijk van Prince, dat nummer. Er waren natuurlijk al een aantal mensen voor haar die dit vertolkten. Zoals Dwight Yoakam en Lee Ann Rimes, die het ook eens heeft vertolkt. Wanneer ik naar de klok kijk.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Het is wisselend bewolkt met eerst regionaal enkele buien. Later vandaag is het overal droog en de temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. Ook morgen is het koel voor de tijd van het jaar. De dagen daarna wordt het stapsgewijs warmer. Aan het einde van de week wordt het zomers tot tropisch warm. Daarbij zijn de kans op onweersbuien. Aan het begin van de middag komt vooral in de oostelijke delen van het land nog een bui voor. Verder verloopt de middag droog met een mix van zon en stapelwolken. De matige, aan zee vaak vrij krachtige noordwestenwind voert relatief frisse lucht aan. De maxima komen uit tussen de 16 graden op Texel en de 19 graden lokaal in Brabant en Limburg. Hiermee is prima weer voor een fietstocht, een wandeling of bijvoorbeeld tuinieren. Vergeet de zonnebrandcrème niet. Tijdens zonnige periode is de zon kracht 6. En hoewel het zeker niet onbewolkt is, kun je wel verbranden als je een tijdje buiten bent. Nou, vanavond is droog met wolken, zon. Zonsondergang is in deze tijd van het jaar pas om 10 uur. In de nacht neemt de bewolking toe en kan hier en daar wat motregen vallen, vooral in de noordelijke helft van het land. De minima komen uit tussen de 13 graden aan zee en 9 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Ik sla de maandag en de dinsdag over. Ik ga naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag blijft het in het midden en zuiden op veruit de meeste plaatsen droog en is er een afwisseling van zon en wolken. In het noorden is de kans op een enkele bui iets groter. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 20 graden in het noordwesten tot 26 graden in Brabant en Limburg. Ja, en daarna. Donderdag is het zonnig en wordt het op grote schaal 25 tot 30 graden. Op de Waddeneilanden en vlak langs de kust blijft het kwik mogelijk onder de 25 graden steken. Op vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 28 tot 31 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen en onweersbuien. Op zaterdag is het waarschijnlijk nog zomers met een enkele onweersbui. De verdere vooruitzichten hoort u volgende week zondag in een nieuwe Country Mood.

Dan is het tijd voor de plaat. Of drie platen met één overeenkomst. Hallo André, ik heb weer in mijn database gekeken. En deze keer drie songs met het woord jukebox. Zo schrijft Han Kreeftenberg. Inmiddels een vast gezicht of een vast lid van Country Moods. Drie nummers met één overeenkomst. Wij gaan naar het plekje nummer drie en die hoort u als eerste. Alan Jackson met Don't Rock the Jukebox. Eerste release 14 mei 1991 door Alan Jackson op de CD of het album Don't Rock the Jukebox, released in 1991. En op single Don't Rock the Jukebox, schuine streep, Home. We gaan op de tweede plaats naar Fern Gosdin met Bury Me a Jukebox. Eerste release 23 maart 1993 door Fern Gosdin op de studio CD-album Nickels and Dimes and Love. En dat allemaal op het Columbia Records label. Er is trouwens... Dat is bij de nummer 1. Dat hoort u zo. Nummer 1 is Joe Diffie met Prop Me Up Beside the Jukebox If I Die. Eerste release 20 april 1993. Door Joe Diffie op het album Honky Tonk Attitude. Release 19 juli 1993. Op single Prop Me Up Beside the Jukebox If I Die. Tweede kant. I can't walk this line if it ain't too straight. Er is een heel grappig filmpje van dit nummer op YouTube. Zoek dan even op Joe Diffie. Prop Me Up Beside the Jukebox. Dat is de drie nummers met één overeenkomst. Dankjewel, Han.

Beetje honky-tonk ook deze Woody Brunnings. En I am who I am because of you. En een verzoekje van Hattie uit Friesland. Die vroeg of ik dit nummer wilde draaien. Eens even kijken. We gaan ook naar de verzoeklijst van Johan. Want anders kom ik helemaal niet door al die nummers heen. En je kan nog zoveel... hoe zeg je dat, voorbereiden. Maar uiteindelijk komt het er dan niet allemaal van om alles te draaien. Maar goed, het scheelt weer. Dan kan ik het meenemen naar een volgende week. Een verzoekje voor Huub, een superkerel die mijn appartement bijhoudt met timmeren, boren en zeg maar alle onderhoudswerkzaamheden. Heeft de kast bij mij aan de muur gehangen. Nou, en daar ben ik heel erg blij mee. Dus dankjewel Huub. En voor jou draaien we Eva Cassidy met Imagine, het prachtige nummer van John Lennon.

Ja, prachtige klassieker van Randy Travis. On the Other Hand brengt ons bij een verzoekje van Jan Heg. Die wilde graag Billy Joe Royal horen met Down in...

Ja, het lijken wel een beetje de vergeten liedjes aan het worden. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. En daarvoor Randy Travis, On the Other Hand. Maar er wordt ook nog steeds nieuwe muziek gemaakt. Dat herken je natuurlijk van de dames. Lena Wilson, Ella Langley, Luke Combs, Cody Johnson. Ja, noem ze allemaal maar. Cole, hoe heet die? Ja. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk Ilse de Lange. Die schommelt een beetje op het randje van pop, country, Americana. En daar kan je deze ook wel bij betitelen. Haar nieuwe single, Something Good. Ik heb hem wel hier klaarstaan. Crossroads Country Radio.

0: prachtig, weer zo'n klassieke. Maar dan van de good old Buck Owens, Together Again. We gaan, ik ga eens even kijken in het mailtje van Johan, want daar staat nog wel wat in. En we hebben nog minder dan een uur te gaan. De zanger is al een keer vandaag voorbij gekomen. Aangevraagd door Hattie, want die vroeg Back Home Again aan. Maar hij staat ook in het verzoeklijstje van Johan. Of hem voor Leon te draaien. Die heeft een topbaan bij een schoonmaakbedrijf. En die gaat projecten leiden, als ik dat goed begrijp. Ja. In ieder geval vraagt Johan voor hem aan... Je kunt het raden, John Denver natuurlijk met de Some Days Are Diamonds.
1: Crossroads Country Radio.

De album van Willie Nelson. Ik weet het, hij is ook al een keer voorbij gekomen. Samen met Ray Price. Maar Willie bracht onlangs het album Dream Chaser uit. En daarvan ga ik het mooie Wonder What I'm Gonna Do draaien. En het verdient zeker de aandacht, zeker hè. Als je 93 bent, dan nog gewoon een country album uitbrengt. Dames en heren. Jongens en meisjes, uw aandacht voor Willy.

Beetje tegenstrijdig, hè? Drinking Problem van Midland. En dan hoor je deze Blake Shelton met Drink On It. Ja. Als je zelf niet in de hand kan hebben, dan kan twee kanten op gaan natuurlijk. Maar goed. Hoe zeggen ze dat? Drink met mate. Zo hoor je dat betitelen. Dus even kijken. Ik kreeg net nog een verzoekje van Jan Heg in de lijst. Dan moeten we er nog maar even tussendoor proppen. Had trouwens ook een favoriete country top 3 ingestuurd. Maar die nemen we mee naar volgende week. Want anders kom ik niet weg met het programma. Want die had ik natuurlijk al samengesteld. Jeannette Bodewes. Als ik haar naam goed uitspreek. Komt niet zo vaak of bijna... In mijn programma komt ze eigenlijk nooit voor. Daar heb ik zo mijn gedachten over. Je hebt af en toe bepaalde voorkeuren. En hoe zeg ik dat? Ja, nee, ik zeg er verder niks van. Ik draai haar hier met From a Distance. Vanwege dus het verzoekje van Jan Heg. En u mag zelf oordelen.

0: Ja, Waylon met zijn Memory Lane, afkomstig van het Time Jumper album.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, als u vanaf begin af aan hebt of heeft geluisterd, dan weet u inmiddels dat de dubbeldraai gaat om Skeeter Davis. Natuurlijk een prachtige zangeres uit de tijd van weleer. Twee nummers van haar uitgekozen. Ik begin met I Don't Want To Love You, But I Do. En als tweede een nummer Gonna Get Along Without You Now. Welke later is gecoverd door Viola Wills. Aha, aha, gonna get along without you now. Maar we gaan natuurlijk mooi het origineel draaien van Skeeter Davis.

Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.

Homecoming, u hoorde de klanken van Bobby Bear. André, zou jij op 14 juni misschien nog een extra nummer willen draaien? Zou ik die mogen aanvragen voor mijn vader? Het nummer van Venice, The Family Three. Als elke traan van mij aan hem, mijn vader, doet denken, zal ik een regenstorm ontstaan in mijn ogen. Luister, papa, hierboven in de hemel. Ik weet niet waar je bent, maar waar je ook bent, jij zal dit liedje horen. Dat hoop ik van ganse harte. En ooit zijn wij weer samen. Ik hou van jou, Johan.

Vince Gill, New Kind of Lonely. En dat komt af van zijn 50 Years from Home en dan End of the Night. En dat deel is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Wat van de week is uitgekomen, is weer ik had vorige week volgens mij Under the Boardwalk van Johnny Reed, welke uitgekomen was. En nu komt hij op de proppen met I Can't Help Falling in Love, samen met zijn dochter Eva.

Nou, prachtig toch om dat samen met je dochter te vertolken. Ik zag onlangs ook een filmpje dat hij bij zijn dochter ging kijken tijdens een optreden bij op de Grand Ole Opry. Nou, dan kan je heel trots zijn op je kroost, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of hij er zelf wel eens heeft gestaan, maar... Goed, u hoort het. Zijn de eindklanken. We zijn aan het einde gekomen. Nog één nummer te gaan. En daar gaan we er zo mee uit. Rest mij u te bedanken voor het luisteren. Hoop u volgende week weer te mogen begroeten. En mocht u ideeën hebben of u heeft aanvraagjes of zeg het allemaal maar. U kunt dat natuurlijk allemaal kwijt op info@crossroadscountryradio.nl. En daar doen we zeker wat mee. Dus sowieso wordt het gelezen en u krijgt een reactie. En al dan niet, uw verzoekje zal gedraaid worden, mits het country Americana muziek is. We gaan eruit met een dame, woonachtig in South Africa. Haar naam, Gwyneth Duplessis. En zij begint vandaag weer opnieuw van iemand te houden. Oftewel, today I started loving you again. Ik zeg tot volgende week. Dag.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

Voor de Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Met de meest recente hitsingle voor Casey Musgraves, nou Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. Hits from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week naar nummer 18. Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuwe de top 10, Ella Langley en Morgan Wallen. I can

Nummer 12 Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan en K.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country. Tot zo!

0: blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio. I need some
2: good news. The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

De grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik. Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Megan Maroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Worth Your Wild.

Country Airplay uit 2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10 met Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Truck Around. En 3 is een zittenblijver, Hate How You Look en George Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: heet u weer welkom bij 2 uur country, bluegrass, muziek.
1: Gaat hij weer.
0: Ja, ik stopte mee, Haro.
2: Nee, je had gezegd elke week.
0: Nou, ja, ik doe mijn best.
3: Geef niet hoor.
0: Nee?
3: Nee.
0: Nee, maar ik ga ze niet allemaal meer noemen.
3: Nee.
0: Nee,
2: maar Americana mag je er wel bij noemen.
0: Oh, dat kan. Americana. Goed, dan doen we dat. Houd dat die 3.
2: Ja, zo staat ook op de site.
0: Ja, klopt.

0: Dus. Ja.
1: Maar goed, ja. Ik ga eerst Leen welkom heten.
0: Jij ook?
1: Ja, dankjewel. Ja, jij zit dichterbij, dus daar begin ik dan maar mee.
0: Dat is waar.
1: En dan Harro ook weer.
2: Ontzettend ver weg.
1: Ja, ja. Ja, ja, het is gigantisch. Ik moet een verrekijker hebben.
2: Oeh, nou dan ben je naar de opticien, hè?
1: Ja, ja, ja. Dan ga ik Johan even welkom heten natuurlijk voor de techniek. Gerrit weer ook met de techniek, maar dan voor de microfoons. Valerie voor social media en foto's en dergelijke. En het verzorgen van af en toe wat drinken en dat tussendoor. Henny!
3: Hey!
1: Hij is er ook weer.
0: Ja, ja.
1: En dan als gast vanavond, Yara Beeks. Goedenavond.
4: Goedenavond, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Ja, leuk dat je mag komen.
1: Nou, met alle plezier natuurlijk, hè. Wij promoten graag onze Nederlandse artiesten.
4: Heel fijn.
1: En daar hoor jij ook bij.
4: Mooi, nou, gelukkig.
1: Dus welkom. En ja, je vader was er ook bij, zag ik.
4: Ja, die is ook ergens.
1: Die zit ergens op het hoekje. Die, ja. Die durft niet in deze ruimte te komen.
4: Nee, die wil niet op beeld, denk ik.
0: Nee, die komt straks wel tevoorschijn. Ja. Dat is eigenlijk zingen.
1: Dus, maar goed, we begonnen onze uitzending dus met Billy Carrington en Willie Nelson. Hard to be a hippie. Nou, ik voel me nog steeds een hippie, hoor. Ja, zeker.
0: Oh,
1: nou krijg ik commentaar.
0: Ja, jij kon nog maar net kijken om,
1: ja,
0: om dat te kunnen zeggen.
1: Maar jullie wel.
0: Ja, wij wel.
1: Ja. Goed, maar we gaan dan door met Leen.
0: Ja. Ik heb twee grondleggers van het Amerikaanse genre uit de kast getrokken. Want die werkten zo mooi samen met een band die dat genre verder heeft uitgebouwd. En de erfenis van country music hebben verstevigd. Het leidt tot een van de mooiste versies van Dylan's You Ain't Going Nowhere. Destijds een hit van The Byrds met Roger McGuinn en Chris Hillman. En die namen dit live op met de Nitty Gritty Dirt Band voor het album van die groep Will the Circle Be Unbroken Volume 2 uit 1989.

0: eigenlijk wel een goede vraag aan deze vakantietijd. Waar ga je naartoe? Ja. Not going anywhere.
1: Ik weet wel waar ik heen ga.
0: Ja?
2: Nowhere.
1: Ja, Niekerk.
0: Wat?
1: Niekerk.
0: Nou ja.
2: Zijn nou naar de kerk?
1: Niekerk. Nijkerk is dat. Oh. In Barenveld is het Niekerk.
0: Ja, dat is
2: ja,
0: oh, ja.
2: Nou ja, morgen
0: weer. Ja, wij zijn geen Niekerkers.
1: Niekerkers. Nee, maar kom maar een gein.
0: Nitty Gritty Dirt Band was dat met Roger McQuinn en vriend Chris Hillman.
2: Ja.
0: Nou, die komen elke week bijna wel ergens terug.
2: Ja, bij jou wel.
0: Verstopt.
1: Maar het zit wel goed.
2: Nou, maar je kunt redelijk overweg met het tamelijk uitgebreide repertoire van toch, deze twee.
0: Aardig gelukt.
2: Ik denk dat
0: aardig wat opgebouwd in die paar jaar.
2: Eindeloos in door kunt gaan.
0: Goed. Nou,
2: Nancy Griffith. Ik dacht van, nou, dat wordt toch wel weer eens tijd. En ik zit dan voor mijn platenkastje. En dan staat er een hele rij met allemaal cd's van Nancy. En ja, ik betreur nog steeds dat ze zo vroeg voor haar doen dan althans is overleden. En,
1: ja.
2: Want ze heeft zoveel aardige dingen gedaan in dit verband.
1: Ja.
2: En niet eens direct country, maar ja, zeer Nancy Griffith.

0: Love Conquers All. Nancy Griffith op de CD. Ja, hoe heet hij nou ook nog? Hij is volslagen onduidelijk, want je kunt niet eens de datum van uitgifte lezen.
1: Nee, ja.
0: Nee. Ik heb mijn bril nog voor meegenomen en denk ik, nee, het lukt niet.
2: Heet het album niet gewoon Nancy Griffith? Want het kan
0: nee,
2: ook.
0: Nee, het.
2: Nog iets.
0: Gaat niet eens de moeite. Het is een mooie cd. Ik geloof dat het een van haar latere cd's is. Dus dat, ja, dat intrigeert me dan wel. En dan denk je, waarom staat het? En dan kijk je in. En dan...
2: Fladder, fladder.
0: Heb je een blanco.
1: Die mag je zelf invullen, Aaron.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ik denk niet dat het erom komt. Nou goed, er is genoeg materiaal van Nancy dat volslagen duidelijk wordt weergegeven op de CD's.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat doen we dat een beetje voor onze truckers onder ons team?
2: Nou, dat speelt dan altijd toch wel in je kop op het moment dat je die keuze maakt.
1: Ja.
2: Maar het was niet heel speciaal. Maar het komt mooi uit. Hij deelt net koeken uit. Dus voor Henny. De Drive-By Truckers. Ja, daar wilde ik graag eens een keer wat van draaien. Dat is een band waarin Jason Isbell nog een aantal jaren speelde. Het bleek nog niet eenvoudig om een keuze te maken welk nummer ik zou kiezen. Want ja, wanneer zat hij er nou wel in en wanneer niet? Nou, gelukkig hebben we daar altijd Wikipedia voor. En als we dat niet zouden hebben, hadden we altijd nog Appipedia om die te bellen.
0: Ja. Maar het is niet om de hoek, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Ik zal nog eens wat dieper in de wapenfeiten van deze band duiken, want... Daar had ik deze week niet de gelegenheid voor. Dus pak ik wat ik toevallig tegenkwam. Santa Fe van het album The Big To Do uit 2010.

0: Nou, is u allemaal wakker?
1: Ja, nog wel.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Dan gaan we het vanaf nu rustiger aan doen.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, nou ja, goed.
1: We gaan naar Bluegrass muziek. En dan doen we. Ja, ja, is dat een band die bij de EWOP is geweest?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar ja, ik heb niet alle EWOP's meegemaakt, hè, dus dat zou ik niet zeker weten. Maar ik denk het haast niet.
1: Ik denk het wel. De Kenny's CD.
2: Hier. Oh. Nee, hebben we hem weer. Ja, ja, oh ja, ik ben blij dat jij dat zootje een beetje bijhoudt.
1: Ja, ja, ja, zeker.
2: Maar Downhill Bluegrass Band. En het is een mooie cd. Ik heb hem nog niet eens zo heel erg lang.
1: Oh.
2: Nee, ik heb hem nog maar... Dit is het derde nummer dat we draaien van deze jongens. Dus dat klinkt lekker.

0: De Downhill Bluegrass Band met The Grass of Tor.
1: Oei.
0: Ja, dat is mij even onduidelijk wat dat nou moet voorstellen. Maar jij weet ook niet, denk
1: Nee, ik weet zo ook niet. Ik heb hem wel in elkaar staan.
0: Geef
1: ik.
0: Dat is zo leuk. Hij heeft een hele grote kast en dan gaat hij zo nu en dan voor staan. En dan pikt hij er wat uit. En daar draait hij dan wat van. En soms denk je van, ja, waarom sta je nu wat vaker voor die kast? Want dan heb je wel eens een keer dat hij steeds weer dezelfde plaatjes draait.
1: En, Harold, ik ben nou zover?
0: Ja, nee, maar dat is echt heel lang geleden alweer, hoor. Want nu
1: maar
0: heeft hij dat zo door van, ik moet daar en daar en daar.
1: Ja, maar ik ben nu zover dat ik dus de country en de bluegrass aan het splitsen ben.
0: Ja, maar dat hoort ook zo.
1: Ja, maar dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja, zo hier en daar laat hij nog wat vallen. Hè? Maar dat,
1: ja, maar ik zal het niet over hebben wat ik laat vallen.
0: Nee, we gaan vrolijk verder hier.
1: Ja, alleen.
2: Ja, Rosanna Cash heb ik gevonden.
1: Leuk.
2: En haar echtgenoot John Lieventhal. Die brachten in 2021 namelijk een single uit. Met, zoals dat niet gebruikelijk of niet ongebruikelijk is, twee nummers daarop. Het ene nummer heet Crawl Into the Promised Land. En onder die titel is die single ook de markt opgekomen. Maar ik kwam het andere nummer eigenlijk eerder tegen. En dat heet dus The Killing Fields. En wat er verder, ik kan er niets interessants over vinden. Ook niet of albums dat er staat. Maar het is wel een mooi nummer. En dus verhoudt niets ons ervan om dat gewoon te draaien.

0: Without Love. Ray Wiley Hubbard. Ja, zonder liefde kom je nergens. Hij heeft nogal wat dipjes gehad in zijn carrière. Mm-hmm. Er waren zelfs periodes dat hij met zijn songs helemaal geen doorbraak had of wat dan ook. En toen is hij er op een gegeven moment zelfs mee opgehouden.
1: Zo.
0: En ja, zo rond 1900 is hij dan weer opnieuw begonnen. En dan denk je iedere keer als je weer een plaatje van hem draait van, hoe kan dat nou?
1: Ja.
0: Want we draaien al, weet ik hoe lang, nummers van Ray Wiley. Ja, en ze zijn allemaal geweldig.
1: Lekker om naar te luisteren.
0: Ja, maar ja, mooi nummer. Er is meer vanavond hier, hè?
1: Er is meer, want ik heb hier een Yara en die komt uit Doetinchem. En die komt vanavond bij ons op visite om wat muziek te maken. Dat vind ik dan weer zo gezellig, hè, dat we dat weer allemaal kunnen. Gezelligheid bij elkaar. En Yara...
2: Rond het kampvuur.
1: Oh, rond het kampvuur.
2: Sorry.
1: Andy, steek het even aan het kampvuur. Ja, doei. Is goed. En dan gaan we luisteren naar Yara Beeks met de microfoon is voor jou.
3: Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat ik liedjes mag komen spelen. Het eerste liedje wat ik ga spelen, dat is een eigen liedje. En het gaat over de lange weg die wij allemaal afleggen in ons leven. En onderweg, die weg, daar maken we heel veel dingen mee. Zowel leuke dingen als minder leuke dingen. En daar leren we allemaal van. En daar gaat het over. Het heet Where the Road Leads Me.

0: 아들.
1: 야.
0: Mijn gitaar weer langzaam in de stemming. Dit volgende liedje is een liedje van of Elvis Presley of Willie Nelson. Misschien dat jullie het weten, officieel. Dat is het liedje Always On My Mind. Ik ben er nog steeds niet achter. Oh, hij is nog van iemand anders. Oh, nou, kijk. Dan weet ik dat ook. Ja. Dan ben ik wel benieuwd van wie het dan wel is. So...

0: comes around, don't it make you wanna sing?
1: Oklahoma Song.
2: Ja.
1: Hey, nooit gehoord, hè?
2: Nee, ik heb hem zeker nog nooit gehoord.
1: Nou, ja. Ja, ik wel natuurlijk, want ik heb ooit die LP gehad.
2: Oh ja.
1: Ja, Hart Exton.
2: Nou, prachtig.
1: Ja, we draaien hem zo nu en dan vaker. En ja. Toen kwam ik deze tegen en dacht van, ja, dat moet natuurlijk toch een keer gebeuren.
3: Ja. Ja,
1: klopt. En daar was hij.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Dan gaan we verder met Leen weer en dat
3: ja.
2: Gaat... Ja.
3: Oh, even.
2: Ik zie weer een hele mooie naam.
3: Ja, Craig Market, maar dat zegt vrijwel niemand wat, denk ik.
2: Nee.
3: En Tom Jutz,
2: ja,
3: dat zegt ons alles. Ja, een artiest die ooit bij ons optrad, ik dacht 2 jaar geleden, is de van oorsprong Duitse Tom Jutz, die al jaren in Nashville woont en daar sinds 2003 actief is als zanger, liedjeschrijver, gitarist en producer en ook als leraar in het liedjeschrijven aan de Belmont University in Nashville. En hij beschikt ook nog over een eigen studio, waar hij als producer actief is. Hij werkt met tal van artiesten die wij hier draaien, schreef liedjes voor hen, speelde mee in de begeleiding of produceerde hun album. Met een wat minder bekende artiest, Craig Market, maakte hij in 2015 samen een album dat als titel Nowhere to Hide draagt. En daar vond ik onlangs een paar mooie nummers van die ik hier in de loop van de tijd wil laten horen. En als eerste is dat Every Pilgrim Needs a Highway. Luister naar Tom Jutz en Craig Market.

0: dat was fijn om ons allervriend Tom Judds te horen.
1: Ja, zeker.
0: Tijd dat hij weer eens langskomt.
1: Ze zijn pas geweest. Maar niet bij ons.
0: Ja. Oh, maar niet bij ons, nee, precies.
1: Nee.
0: Ja, goed. Nou ja, jammer. Dat was Tom Judds en deze keer niet met Eric Brace, maar met Craig Market. Every pilgrim needs a highway.
1: En dan gaan we naar de volgende. Ja, eigenlijk hebben we een paar van die artiesten die toch wel eens regelmatig terugkomen. Hè?
2: En dat hoort ook zo, want sinds we dit ooit begonnen zijn,
1: ja,
2: kan hij niet meer missen.
1: Nee, zeker niet. En dan in twee uur zat in de Loving Brothers.
2: Leen moest er eerst nog mee kennis maken. En oma zei toen van, ach, die man moet toch een heleboel leed hebben meegemaakt.
0: Ja, precies. Ja.
2: Want de stem van Jimmy LeFave moet je even aan wennen. Dus, maar dat lukt jou ook wel zo meteen, hoor. Dus, de CD, Trail. Een live CD, dubbel CD. En ja, laat er nou een liedje van Bob Dylan op staan. En ja, Leen die inspireert natuurlijk.
0: Niet,
2: dat, dan denk je van, ja, dan kunnen we toch niet onderuit. En twee keer Bob Dylan vind ik ook niet erg, hoor. Dat, door diverse artiesten, dat... Dus, Jimmy LeFave,

0: te blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045 47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Minder dan, hè, laat ik het zo zeggen. Ja, nee. Wel als de microfoon dicht staat.
1: Ja, maar dat wel. Ja.
0: Zo jammer.
2: Maak er eens een keer een aparte opname van. Als de microfoon dicht staat, dat nemen we dan toch op.
0: Ja. Misschien is dat de reden om dat te denken van nou, ik hou in het vervolg met mijn tetter wel. Ja.
2: Inside Countryland.
1: En dan vertel ik nog even dat wat we gedraaid hebben. Dat is Russell Moore en Three Time Out. Met die Old Home Place. Denk ik dan was dan terug in mijn oude huisje. Ja. Aan de Langstraat. Achter de bakkerij.
0: Oh, jee.
1: Dat denk ik, ja.
0: Oh, dat wisten zij ook.
1: Ja.
2: Even slikken, team. Even slikken.
1: Ja. We gaan door met een klein beetje voor twee personen, Leen.
2: Ja?
1: Ja, Jara, die vindt het mooi. En okay. Die heeft daar een beetje...
2: Drie zangeressen. Met een achtergrond in country en country rock en pop bij elkaar. Zet die drie bij elkaar en dan gaat de wereld voor je open. Dat gebeurde in 1987 toen Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris samenwerkten om een album te produceren dat de titel Trio kreeg. En hoe kan het anders? Alleen al in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. Voeg dit bij de keuze van de nummers en ondersteuning door een keur aan topmuzikanten, dan moest dit wel een groot succes worden. Those Memories of You werd ook op single uitgebracht. Dolly, Linda en Emmylou.

0: Those memories. Het zijn toch mijn gedachten wel over de muziek. 30 jaar country, bluegrass, all-time, alles wat ermee te maken heeft. Die muziekstijlen die zitten in mijn geheugen. En nu gaan we wat anders in mijn geheugen zien te krijgen. We gaan een interview doen met Yara Beeks. Goedemiddag, ja. Avond.
1: Goedenavond, ik ga bijna middenmiddag. Ja, goedenavond.
0: Ja. Jouw muziekstijl, country, hoe kom je eraan? Hoe ben je er zover toe gekomen?
1: Ja, ik was een beetje aan het ontdekken van welk muziekgenre vind ik nou bij mij passen, welk vind ik leuk. Dus ik heb echt van alles gedaan, van rock, Nederlandstalig, Duitsstalig, slager, naar rock en country. En toen kwam ik toch wel achter dat de countrymuziek toch wel, dat eigenlijk het mooiste en het leukste vind om te doen. Ja. Komt denk ik ook door die snik in de stem. Maar daarnaast ook die instrumentatie die in de country wordt gebruikt. Dat spreekt me altijd heel erg aan.
0: Ja. Ja. En doe je dat alleen? Of heb je nog meer mensen om je heen waar je mee speelt?
1: Ja, ik speel veel alleen. Maar ik heb daarnaast ook een begeleidingsband. Met een contrabas, gitaar en met een drummer erbij. En het verschilt eigenlijk per evenement waar we staan. Dus soms sta ik alleen. Soms staan we als duo. Soms als trio. En soms als hele band. Zo. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Ja. Heb je daar veel werk mee?
1: Ja, ik ben voornamelijk in de periode van mei tot en met september. Voornamelijk is het echt wel heel druk. En sta ik elke weekend wel op het podium.
0: Zo.
1: En soms meerdere keren.
0: En toevallig vanavond een keer vrij.
1: Ja, ik heb donderdag gespeeld, gisteren gespeeld. En vanavond ben ik hier.
0: Zo.
1: Dus ja.
0: Op jouw leeftijd en dan al zoveel bezig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je ook eigen geschreven werk?
1: Ja, ik ben denk ik sinds mijn 14, 15 ben ik gaan schrijven. En dat doe ik nog steeds heel veel, samen met de gitarist van mijn band onder andere. En ik vind het allermooiste om te gaan schrijven dan over teksten die verhalen die ik zelf heb meegemaakt en over mijn gedachten en gevoelens. Dus de liedjes die ik schrijf, dat zijn ook best wel vaak persoonlijke verhalen.
0: Ja, maar dat is country, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat gaat van je geboorte tot aan je sterven toe.
1: Ja.
0: En daartussen kun je alles schrijven wat je maar wil, vind ik.
1: Ja, maar dat vind ik ook de mooiste liedjes altijd.
0: Ja, ja. Heb je ook nog vrienden en kennissen die zeggen van... Hey, dat is leuke muziek wat je maakt? Of is dat een beetje moeilijk?
1: Nou, het is niet het genre waar zij naar luisteren. Nee. Nee.
0: Ja, ja.
1: Nee. Ja. Nee, maar ze supporten mij wel daarin. Dus dat is, dat is goed.
0: Dat is gelukkig. Ja, country muziek.
1: Ja.
0: Je zei al, eigen geschreven werk. De inhoud van je muziek. Waar komt dat vandaan?
1: De inhoud, dus je bedoelt de teksten?
0: De teksten, ja.
1: Ja, veel uit de dingen die ik heb meegemaakt. Als ik even kijk naar bijvoorbeeld een liedje dat gaat over het overlijden van een dierbare. Het gaat ook vaak over hoop. Hm. Lekker mijn eigen weg gaan. En ik zie wel wat eruit komt.
0: Ja,
1: en daar
0: ja.
1: gaat het vaak over.
0: Ja, je woont in Doetinchem.
1: Ja.
0: Treed je ook veel op in Duitsland bijvoorbeeld?
1: Ik denk, niet heel veel. Ik denk 1-2 keer per jaar of zo dat ik daarheen ga. En toevallig in augustus staan we daar met de band. In Stadtoon, zoiets. Ik ken het niet, nee. Maar het is net over de grens.
0: Ja.
1: In Keulen zijn we geweest. Dus we zijn wel in Duitsland en België zijn we ook geweest.
0: Ja.
1: Dus heel veel optredens, verschillende optredens. En dat is juist het leuke.
0: Ja. Weten jullie nog wat jullie zeggen? Van dat wil ik graag even bespreken met je.
2: Nou, het was reuze interessant om jou te horen. En jouw stem is heel mooi.
1: Dankjewel.
2: Ja, heel natuurlijk. En alsof je het inderdaad, je doet het ook al jaren.
1: Ja.
2: Dus ervaring heb je genoeg.
1: Ja.
2: Ja, genoeg. Je hebt nooit genoeg ervaring natuurlijk, maar je komt een heel eind.
1: Ja, ik ben sinds mijn 11e zo bezig. Ja. Dus vanaf toen ook al heel veel opgetreden. Ik ben nu 10 jaar onderweg. 10 jaar jubileum, zei ik al. Ja.
2: Dat kan niet iedereen zeggen hoor.
1: Nee.
3: Dat is wel... Zeg, de zalen of de plekken waar je optreedt, zijn er kleine zalen openlucht festivals of...
1: Van alles.
3: Van alles.
1: Van alles. doen veel festivals. We zijn nou ook meer bezig met kleine intieme luisterconcerten. Dat doen we onder andere in Schouwburg-Lochem eind dit jaar. Ik ben nog met andere locaties bezig. En ja, festivals, bruiloften doen we ook wel eens. Kroegjes, restaurants, van alles.
3: Wat doe je het liefste dan?
1: Luisterconcerten. Ja? Ja.
3: Toch
1: ja.
3: Wel met een beetje intiem publiek,
1: ja.
3: Zeg maar.
1: Ja, het hoeft echt niet geen grote zaal te zijn. Maar gewoon waar 50 tot 100 man in kan. Ja, en dan gewoon lekker spelen.
3: Ja.
0: En wat je vanavond hier doet, wat vind je daarvan? Om,
1: ook leuk.
0: Ja?
1: Met alles met optreden vind ik leuk. Ja. Dat is, ja.
0: Nou, ja, je bent
1: gelukkig
0: straks,
1: ook maar.
0: Hè? Je bent straks ook weer terug te luisteren natuurlijk. Hè? En terug te kijken.
1: Ja,
0: voor de mensen.
3: Ja, want ben je aan andere streek of lokale radio's bij er ook geweest in Nederland?
1: Ja, bij ons is dan Omroep Gelderland de grootste.
3: Ja, ja.
1: En ik, ook als ik nieuwe muziek uit heb, dan kom ik daar wel even langs.
3: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
3: Ja, dat ze daar ruimte voor maken.
1: Ja, zeker. Ja, ja, die sporten wel heel erg wat ik doe.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nou, dat doen wij ook graag.
0: Dat doen we zeker graag. Dus als je weer wat nieuws hebt, LP of CD of wat ook, meld het ons. En,
1: ga ik doen.
0: We kijken of we ruimte voor je hebben, maar dat is meestal wel wat goed komt.
1: Mooi, heel fijn.
0: Goed, dan ga ik jou bedanken voor het interview. En dan ga ik zometeen gaan we weer luisteren naar muziek van jou. En nu ga ik zeggen dankjewel, Jaren.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we verder met muziek.

0: Het bijzonder gevoelvolle geluid van de Louvin Brothers.
1: Maar heel ander soort nummer als... Ja,
0: ja, maar als je anders draait. Ja, maar ze deden van alles, hè?
1: Ja.
0: Het is, bluegrass was het niet. Ja, gewone country is het in principe wel, want Johnny Cash zou dit liedje ook geweldig kunnen zingen. Hmm. En om over Willie Nelson maar te zwijgen, maar ja, zo zijn er een heleboel. En ja, de CD heet zo mooi, hè? The Louvin Brothers Sing and Pray Their Current Hits.
1: Ah,
0: okay. Want hits hadden ze wel, ja.
1: Ja. Muziek van Paul Simon, die kun je zonder problemen bij het kampvuur spelen en zingen.
0: Sure.
1: Althans, een groot deel ervan. Vandaag een wat minder bekend nummer van een van zijn eerste soloalbums. Paul Simon heet dat gewoon, uit 1972. En het nummer heet Duncan. Het is het verhaal van de ervaringen van een visserszoon op zijn eerste ontdekkingsreis, om het maar eventjes kort samen te vatten. Het werd ook op single uitgebracht en kreeg slechts een bescheiden hitnotering. En voor de liefhebbers, we horen ook Los Incas. De fluitisten die we ons herinneren van El Condor Pasa. Hier is Paul Simon.

ik zou bijna willen zeggen, ja, nou weten we het wel. Nou, te duur dan wordt het melodietje toch een beetje zat. Maar goed, het was leuk om dit nummer weer eens een keer te horen. Duncan van Paul Simon. En nou ja, met Los Incas op de achtergrond. En dan een duo waarvan ik zelf nooit eerder hoorde. Richard en Mimi Farinha. Richard dus, die kwam uit New York en belandde in Greenwich Village, waar hij in de folk scene van begin jaren 60 terechtkwam en bevriend raakte met Tommy Makem, Bob Dylan en Eric von Schmidt. En Mimi was de jongere zus van Joan Baez. En de twee ontmoetten elkaar in Europa en zijn getrouwd met elkaar, trokken naar de westkust van Amerika en traden voor het eerst op tijdens het Big Sur Folk Festival in 1964 en kregen een contract aangeboden bij Vanguard. Zij brachten hun eerste album uit in 1965, getiteld Celebration for a Grey Day. En daar draaien wij een destijds bekend nummer van het duo, Pack Up Your Sorrows.

0: Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Ja, blijft mijn lievelingsnummer van
1: Nou, ik kan
0: Jerry.
1: Me voorstellen, ik kende het eigenlijk niet.
0: Jammer, hè?
1: Het is zo'n goed nummer, dit.
0: Steeler's Wheel was ooit het beginproject van Jerry. En Joe Egan, die deed ook mee daarin, in Steeler's Wheel. En die was ook hier weer te horen.
1: Okay.
0: Dat komt allemaal lekker bij elkaar. Dus ik dacht van, het moet toch eens een keer hier gebeuren.
2: Prima.
0: En zie je hier.
2: Het is gelukt.
1: Daarom. Mag ik de hoes van de cd even vasthouden?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dan ga ik even wat anders vertellen.
0: Een boekje bijgeven.
1: Ja. Dan kan Tiemann ook zijn werk gaan doen.
2: Ja.
0: Mooi. Nou.
2: Yara met haar warme stem, gitaar en herkenbare songs weet Yara precies de snaar te raken waar countrymuziek om draait. Eerlijkheid, puur en dicht bij het hart. Nou, dat wou ik even zeggen.
3: Mooi.
2: En dan wil ik erbij zeggen dat de microfoon is weer voor jou.
3: Dank je. Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: gedaan.
1: Ja, mijn laatste liedje. Dat is mijn nieuwste single die vorige maand is uitgekomen. En dat liedje dat gaat over het lentegevoel. Wat ik altijd heel fijn vind. Dus de zonnestralen weer en de geur van de bloemen. Dus voor wie het leuk vindt, hij staat ook op Spotify. En het liedje heet Brighter Days.

0: Ah, je zag Leen helemaal opveren. Hè? Want die dacht van, ha, na die Inca's, nou, krijg je de mooiste folkband ter wereld.
1: Ja.
0: De Chieftains.
2: Prachtig.
0: En die deden het met een heleboel mensen. We hebben de hele cd al wel een keer gedraaid, geloof ik. Maar deze nog nooit. Gillian Welch en David Rawlins. En Gillian kennen we natuurlijk nog van Oh Brother. Enzovoorts. En nog een, ja, ik heb natuurlijk diverse cd's in de kast staan.
1: Ja.
0: Die zeer voor zichzelf spreken, maar niet iedere is niet bruikbaar in dit geweldige programma. Oh. Maar deze was wel mooi met de Chieftains.
1: Ik vind het altijd lekker hoor, deze muziek.
0: Anders ik wel.
1: Nou goed, dan komen we het weer overheen.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer naar Leen met de Cowboy Junkies.
2: De Cowboy Junkies, ja, dat is een Amerikaanse alternative country and folk band. De Cowboy Junkies. Uit Canada dus. Hoofdzakelijk bestaande uit leden van de familie Timmins.
0: Ja,
2: ja
0: dat, Margot en nog
2: ja, wat. Ja, dat, enzovoorts. Ja, ja, ja. Ja,
0: drie stuks, dacht
2: drie,
0: ik.
2: Drie Timmins en één niet. Een oude vriend. We horen ze hier niet zo vaak. De reden waarom ik hem maar eens uit mijn kastje heb getrokken. Veel kleiner kastje.
0: Heeft niet.
2: Een soort nachtkastje eigenlijk meer. Ja, ik koos voor een mooie track van een album. Black Eyed Man uit 1992. Een eigen compositie van Michael Timmins, de gitarist van de band. Dit is A Horse in the Country. MUZIEK

0: De Cowboy Junkies uit Canada. Ik zal er eens wat ander werk van op gaan speuren. Moet te doen zijn.
1: Ik hou je daaraan.
0: Hey, anders kom ik wel een keer langs bij jouw kast.
1: Dat is goed hoor.
2: Ja. Ja, ja, ja. Die kasten zijn wat, hè?
0: Ja.
1: Er staan nog wel leuke dingen
0: ja.
1: Hier.
2: Ja. Goed, we gaan bijna afsluiten. Eerst wou ik even vragen aan je van... wat is jouw inspiratiebron? Welke artiesten?
3: Mijn inspiratie? Dat is een goede vraag. Ik hou mijn inspiratie aan Dolly Parton. Vind ik een goede. Vince Gill.
2: Ja.
3: Heel goede artiest. Ilse Lange natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
3: Vanavond die. En Alison Krauss de laatste tijd. Heel veel. Dat is ook een inspiratie van mijn single Brighter Days.
2: Ja.
3: Toch die akoestische bluegrass instrumentatie vond ik heel vet. En dat heb ik ook gebruikt in mijn nieuwe single.
2: Leuk. Dat gaan we dan een keer beluisteren.
3: Mooi zo.
2: Goed, wat nog meer? Waar kunnen we jou vinden op internet?
3: Ja, ik heb een website. www.jarabeeks.com met evenementen, muziek, van alles, video's. En je kunt me vinden op Facebook en Instagram onder naam Yara Beeks.
2: Dus je blijft gewoon je eigen naam gebruiken in alles.
3: Ja. Ja, zeker. Ja.
2: Volgens mij hebben we het zo gehad. Blijf nog even rustig zitten, want we gaan zo meteen afsluiten. Maar eerst gaan we nog even naar Haro.
4: Gelukkig, ik dacht al. Ja. Naar mij, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Kate McKenzie. Ik denk dat jou ook wel aan zal spreken, Yara. Ook nog eens een keer, The Age of Innocence heet de CD. En... die zingt ze heel fraai trouwens hoor, met diverse nummers. Standing Still krijg je zo meteen te horen. En daar heb je begeleiders zoals John Reisman, Tony Furtado en meer van dat soort bluegrass-coryfeeën. Hier is ze.

0: Nou, dat was de laatste plaat voor vanavond.
1: Kate McKenzie.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, maar jij was me weer voor.
1: Ach joh, dat en Billy Forster. Ik heb nou mijn bril weer af, hè. Dat, is, dat scheelt toch wel weer een stukje. Dat Tony Furtado hadden we genoemd. Maar die hele cd van haar, Age of Innocence, wordt dus begeleid door al die bluegrass-corifeeën. En dat spreekt meestal boekdelen, want als je zomaar wat gaat zingen, dan verzamelt je die mensen niet om je heen.
0: Nee.
1: Die komen alleen maar omdat jij heel goed bent.
0: Vind ik ook.
1: Dus, Yara,
2: zet hem op.
1: Verzamel ook inderdaad mensen om je heen die heel goed zijn. Dan kun je daar een uitstekende samenwerking mee aangaan.
3: Ik ga het proberen. Kijk,
1: succes.
3: Dank je wel.
2: Heel veel succes.
0: En wat ook nog heel leuk is. Kijk, er gebeurt in Nederland op bluegrass muziek heel veel. Maar ga meedoen met sessions. Met jam sessies.
3: Jam sessies.
0: Ja, dan leer je heel veel.
3: Okay.
0: Jammer genoeg kunnen wij dat niet meer doen. Want wij hadden dus 25 jaar de EWOP, het Bluegrass Festival in Voorthuizen.
3: Oh ja.
0: En dat was alleen maar jam sessies en wat op podium.
3: Oh, leuk. Ja.
0: Dus ja, jammer genoeg bestaat dat. Ja, het bestaat nog wel, maar rustenden. Dus ik ga jou bedanken voor het aanwezig zijn. En ik hoop dat de reis niet voor niks geweest is en dat je ervan genoten hebt.
3: Dank je, zeker. Dank je wel.
0: Dat je vader jou straks weer netjes thuis afzet.
3: Ik denk dat ik mag rijden.
0: Oh, mag jij rijden? Oh, kijk, er komt iemand om de hoek. Goed, Leen, jij weer bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt. Ja, het was weer een waar genoegen.
0: Ja, en Harro, jij ook weer bedankt.
4: Hetzelfde.
0: Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, ja, ook weer bedankt voor jouw techniek. Valerie voor social media en dingen. Gerrit, jij weer bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Bye bye.

We trappen de show af met een flinke dosis rauwe energie, rechtstreeks uit Idaho. We duiken diep in het werk van een reizende ster, die de traditionele country een flinke schop onder de kont geeft. Daarnaast hoor je een bonte verzameling van weemoedige ballads, stevige rootsrock en tijdloze klassiekers. Prachtige verhalen, verpakt in muziek. We openen dit uur met een krachtig drieluik van Colby Acuff, de getalenteerde singer-songwriter uit Idaho, die bekend staat om zijn authentieke en ongepolijste outlaw-sound. Met Dead Men, Tell No Tales zette hij direct een mysterieuze stoere toon neer die je meezuigt in zijn muzikale wereld.

Op Play for Keeps horen we zijn vastberadenheid verpakt in een strakke energieke productie die de essentie van moderne honky-tonk perfect vangt. Tot slot brengt Long Howling Blues de weemoed van het leven onderweg tot leven met zijn doorleefde stemgeluid. Colby Acuff bewijst met deze selectie dat hij een van de meest spannende en oprechte country-artiesten van dit moment is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met We Ride That Down een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat duistere instrumentatie roepen direct het beeld op van een klassieke rauwe westernfilm. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en gothic Americana.

Met Ponderosa Pine neemt Charlie Marie ons mee naar de gouden tradities van de klassieke country. Haar heldere, loepzuivere stem doen onmiddellijk denken aan legenden uit de geschiedenis van Nashville. Maar haar benadering blijft fris en modern. Het nummer ademt een sfeer van nostalgie en natuur, versterkt door prachtig gitaarwerk en een heerlijk ontspannen ritme.

0: de original van deze week.
1: Los Lobos brengt met Will the Wall of Survive een herkenbare mix van rock, folk en Tex-Mex. Dit tijdloze nummer uit de jaren 80 heeft nog niets van zijn glans en relevantie verloren. Het is een absolute klassieker die herinnert aan de overlevingsdrang van de muzikant en nog altijd heerlijk uit de luidsprekers

Johnny Delaware trakteert ons met Crystal Ball op een dromerige en weemoedige indie roots track. Het nummer blinkt uit door zijn rijke tekst, waarin zwevende gitaren en een dwingende baslijn prachtig samenkomen. Delaware reflecteert in de tekst op de onzekerheden van de toekomst en het verlangen naar antwoorden in het

0: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. Rockin' with the Rhythm of the Rain is een heerlijke swingende country poptrack die begin jaren 80 alle hitlijsten bestormde. De perfecte harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het onmiskenbare handelsmerk van deze feel-good klassieker. Zelfs de meest gure regenbui wordt met dit aanstekelijke ritme een reden om vrolijk mee te doen.
1: Dit is Crossroads met

Lolly Lee brengt met haar weemoedige titeltrack Everything Spins een prachtig, kwetsbaar stuk Americana ten gehore. Haar warme en doorleefde stem zingt over verlies, de constante beweging van het leven en het vinden van je eigen balans. De subtiele begeleiding van akoestische instrumenten en sfeervolle snaren geeft het nummer een diepe emotionele lading.

In het blokje Made in Holland brengen we vandaag een speciaal en emotioneel eerbetoon aan de onlangs overleden muzikant Peter Hill. We horen zijn talent als instrumentalist in San Antonio Rose, waarmee hij de onvervalste western swing tot leven wekt. Daarna vieren we zijn nalatenschap met de formatie Savannah, de topband, waarvan hij de trotse oprichter was, in Love's Gonna Live Here Again.

0: Made in Holland.
1: We sluiten het eerbetoon af met Texas Renegade en het nummer Good at Goodbye. De band waar hij eveneens als gewaardeerd muzikant zijn ziel en zaligheid in legde. Peter Hill was een reus in de Nederlandse country scene en we zullen zijn vakmanschap noden missen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Met Bloodhound levert Levi Foster een rauw en gitzwart stukje country blues af, dat door merg en been gaat. De hypnotiserende lome aanpak en de bezwerende stem van Foster creëren een broeierige, haast tastbare sfeer. Het nummer ademt de mysterieuze sfeer van Amerikaanse moerassen en achterbuurten uit.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met het indringende Nobody's Coming een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, ietwat duistere instrumentatie roepen direct een intense en mysterieuze sfeer op. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en rauwe gothic Americana.

John R. Miller staat bekend om zijn poëtische teksten en brengt met The Toll Booth weer een prachtig staaltje vakwerk. Zijn nuchtere, iets wat laconieke zangstijl past perfect bij de slimme observaties over het dagelijks leven en reizen in de marge. De muzikale omlijsting is subtiel en herbergt een heerlijke, lome aanpak die perfect past bij Millers unieke folk- en countrystijl.

We sluiten het eerste uur af in stijl met David Massey en zijn sfeervolle nummer Pretty Summer Day. Het nummer roept herinneringen op aan lome warme zomerdagen die langzaam overgaan in de koelte van de avond. Een teder sluitstuk dat de luisteraar perfect voorbereidt op wat er in het volgende uur gaat komen. Blijf vooral luisteren, want in het tweede uur hebben we onder andere een eerbetoon aan de Judds, prachtig werk van de koningin van de country Dolly Parton, en stellen we het nieuwe talent Colin Nash aan u voor.

0: Het tweede uur opende spectaculair en energiek met het dynamische duo Grey Delisle en Les Green en een knallende track Go Go Go. Dit nummer is een vurige mix van vintage rock'n'roll, rockabilly en soulvolle country. De chemie tussen de krachtige stem van Delisle en de instrumentatie van Green spat werkelijk uit de luidsprekers en zet de toon voor een energiek begin.
1: Dit is Crossroads met de

In dit speciale blokje richten we de schijnwerpers op de Judds, een van de meest succesvolle duo's uit de countrygeschiedenis. Met Turn It Loose hoorden we hun uptempo bluesy kant waarin de krachtige vocalen van Wynonna Judd de hoofdrol opeisen en uitnodigen tot meebewegen. Het contrast kan bijna niet groter met de daaropvolgende Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Dit is een van hun meest bekende en emotionele ballads, waarin nostalgie, naar simpeler tijden en warm familiegeluk prachtig verpakt zijn in de harmonieën met moeder Naomi.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi keert terug met het vlijmscherpe en onheilspellende Dead to Me. Raimi hanteert hier een heerlijk snerpende tongval en combineert intense emotie met een krachtig dwingend uptempo rootsritme. Haar zangstijl tilt het nummer naar een hoger niveau en houdt de luisteraar constant alert.

0: De levende legende Rodney Crowell slaat de handen ineen met de weemoedige stem van leraar Lynn op het prachtige Go Light a Candle. Ook Emmylou Harris is van de partij. Dit intieme nummer blinkt uit door zijn ingetogen arrangement en de diepe emotionele gelaagdheid in hun stemmen. Het nummer brengt een boodschap van hoop, troost en verbinding in donkere tijden, teder begeleid door akoestisch gitaarwerk.
1: So we took one on the chin.

0: De Nieuw-Zeelandse Kayleigh Bell brengt een frisse wind met haar moderne, hitgevoelige country pop sound op Me For Me. Het nummer is een oprechte en zelfbewuste hymne over het geaccepteerd willen worden om wie je werkelijk bent in een relatie. Met haar heldere stem en een uiterst aanstekelijke refrein weet ze moeiteloos een groot publiek te boeien. Een energieke en hedendaagse track die perfect laat horen waar de moderne countrymuziek vandaag de dag staat.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Eileen Rose levert een fascinerende en eigenzinnige interpretatie af van de klassieker Will the Wolf Survive, die we in het eerste uur al hoorden van Los Lobos. Rose kiest voor een meer ingetogen rootsy benadering, waarbij de nadruk ligt op haar doorleefde en expressieve stemgeluid. Het arrangement is rauw en weemoedig, waardoor de diepere betekenis van de tekst over overleven extra nadruk krijgt.

Country superster Tim McGraw neemt ons met pawnshop gitaar mee terug naar de basis van het muzikantenvak. Het nummer vertelt het nostalgische verhaal over hoe een goedkoop instrument uit een pandjeshuis de start kan zijn van grote dromen en een levenslange passie. McGraw brengt de tekst met zijn herkenbare warme stem en wordt ondersteund door een solide traditionele productie.

0: guitar.
1: Nu is het wederom tijd voor een ode aan het fenomenale schrijftalent van Dolly Parton, die alle drie de volgende nummers volledig zelf op papier zette. In Joshua horen we haar verhalende kracht over een excentrieke kluizenaar die door de liefde ontdooit, gezongen met haar kenmerkende vroege country vibe. Het prachtige The Bargain Store gebruikt de metafoor van een tweedehandswinkel om een beschadigd, maar liefdevol hart te beschrijven.

Tot slot breekt het feest los met de absolute klassieke Two Doors Down, een vrolijke en aanstekelijke country pop track over het vergeten van je verdriet tijdens een feestje bij de buren. Dit blokje onderstreept nog maar eens waarom Parton wereldwijd wordt geëerd als een van de allergrootste songwriters aller tijden.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Met Normal Man levert Will Slater een eerlijk, nuchter en herkenbaar portret af. Van de alledaagse werkende man en zijn bescheiden dromen. Slater heeft een prettige, warme stem, die uitstekend past bij de no-nonsense mentaliteit van deze geproduceerde country song. Zonder opsmuk of grote clichés weet hij de luisteraar te boeien, met een tekst die recht uit het leven gegrepen is.

In dit blokje maken we kennis met Colin Nash, een authentieke singer-songwriter, die met zijn nieuwe album For the Square diepe indruk maakt. Op Lessons in Living horen we beschouwende country rock, waarin Nash met een rauwe, oprechte stem terugkijkt op de harde lessen en fouten uit zijn verleden. De overgang naar The Waitress is natuurlijk en toont zijn grote talent voor het schrijven van verhalende songs. In dit nummer schetst hij een prachtig, weemoedig en respectvol portret van een hardwerkende vrouw achter de bar.

We sluiten in absolute feeststemming af met Olivia Douglas en haar vrolijke The Boys Are Back in Town. Met haar loopzuivere stem en een flinke dosis Ierse country charme zorgt ze voor een uiterst aanstekelijk nummer. De violen en accordeon swingen de pan uit en nodigen uit om nog één keer luidkeels mee te zingen en te dansen. Een energiek en vrolijk slotakkoord dat gegarandeerd zorgt voor een goed humeur. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering vol ontdekkingen, klassiekers en nieuw werk.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.